0: En dat is er ze al vertent aan die nakkenes die woorden ik goed de is die Rosa hij bete bella modes hij die die zijn takkering kleden woorden ik heb goed de.
1: Tele ne ko so I Alfred Tennantan I Craig Gugu di kani wo te ne he ko te I Alfred I Craig fa I si Rosa I Craig naka ne gugu di wo te ne he ko in teles I pe gugu di kani yone.
2: E kasto an asti de I e o moa ka di kalma o ten te reklu te ne sotio da e soga e so zene ga te ne sotio da in ta pe ta I o ne te wen chue ki te ko
3: Go to the gallery, go to the second of shit, how dare they?